Dames is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop een karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrou aan die oorkant, sy laat niks ongesiens. Die vrouwens gryp net hare, slaan een man met isambreel. Die man met net een been, verbeel om nog een been. Die bier

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

dansen wil, kom maar dag aan. Kinkelbos, Kirkwood, Sondagsrivier, Peerster, Colchester, Koegang. Die wereld wordt nou groener. Ek draai my venster op.

uw plan, God, uw plan voor mij. Ik zie die hevels, je zien voorbij. Kom daar dat wolken, kom daar dat groen. Wat is in uw plan, God, waar gaan ik heen? Gezin, God, toch bij mij blij. Kan ik mijn kinders, ze kinders zien, die veel geschiedenis.

0: Van kap tot die kant van Ranghoense Kaai.
1: Moes ons wegvaar, moes ons wegvaar.
0: En selfs waarom.

0: Ja, is mijn vrijdag elke dag. Wie is ons op de bekleiden? Natuurlijk Mornay van der Sand. Groot namen die ook voor hemzelf maken. En die zijn er van Afrika. En ons lang is Macquarie man. Hartelijk goedemorgen bij die grondelijk breakfast. Ek is bij mijn loodsum. Die staat mij alleen gelost in de zonnebol. Maar ons gaan op die ene werk ek en jy saam. En zeker te maken, die vrijdag is top of the chance. Absoluut amazing. Nou is amper tijd om te kijken wat gaan alles aan op die internationale dag, dames en heren. Maar onthou, jylle verjaarsdag is belangrijk. Stuur het vir my dier, 082-333-667. Op die 2 oktober, splinternieuwe maand, want dier werk. Oktober, november, december, is klaar. Boom, ba, jaar is voorbij. As jy jouself beloof het, jy gaan hierdie jaar die nieuwe jaar resolusies doen, kan jylle nou maar wegsit vir die jaar 2027. Ek meen, die cricket wereldbeker is om die draai, die wereld rugby is volgende jaar. Ek kan het so tussendeer. Kan jy jou resolusies werk, ek dink. Anyway, as jy vandag besluit, jy wil een speciale dag maak en vir jouself sê, wie vandag voel baie speciaal, dan kan ek vir jou sê, dit is werelddierendag vir die plaaslewe. Nou, dit is een baie grote, as ek my kinders, of my kind, meerendeel Floykie, en my vrou na plaas toe van, is helfte van my tyd daar, om te sê, nee, sit neer, ons kan nie die skaaphuis toe vat nie. My liefie, asseblief, los die varkie, ons kan nie, my vrou, los die gaans. Dit is letterlik hoe my hele dag gaan as ons op plaas is. Hulle wil net die reis toe vat, which is good, ek het die probleem nie, maar nog steeds. Dan is het ook vandag wereld glimlachdag. Ek love dit, dit is super cool man. Van die mense die mooiste glimlach. Dit is vir my so beautiful man. Met een keer is iemand smile, ek like, hier, man, ek klim soma in jou mond en bly daar. Maar dit rarig, hulle die mooiste glimlachte wat dit vertrek op glans. Je weet, kinders vooral ook. Dan is het ook kinder wereld muziekdag. Nou, ek is juist bezig met die liekie, een christelike liekie vir kinders, so ek is nogal baie opgewonde oor daaine, en het is so, so dat is baie songs wat natuurlijk groot is, en jy kan het keer hier, jy kan het keer, ek weet vader Abraham was nogal een grote gewees, so rikkie terug, want daarin gejolle, dit was lyfie ook van Bernice West, en dan die normale animaties wat ons kyk, wat die liekie so na skele afgedruk word, pretty much die selle ding. Maar ja, nou is omtrent jou internationale dag, 23 minuten net aan die tyd van 6, goeiemorgen!
1: As jou besigheid of project meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radioonderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hakuna Matata. What a wonderful phrase.
3: Hakuna Matata.

0: Come on, man, zdo jiný jiný vibe, kriny Akuna Matata. De sis is met die net na die tijd van 6 hier bij Michael Leisterstasie. Goeiemorgen. Ik hoop jullie dag is super special. Akuna Matata vannacht, man. Akuna Matata, it means no worries for the rest of your days. Come on, man. Ons maak hem lekker op die vrijdag, ik denk. Ach, is maak het niet speciaal, man. Als jullie liekjes eten, onthou, dat is vannacht. Die Ian Jackson, stuur het vir ons dier, 082-333-667, is jy, 2 Afrikaans, 2 Engels, 2 Afrikaans en 1 Engels, as jy 2 Afrikaans, 2 Engels, just drop it down, man, kom ons drop it like it's hard, ons maak het lekker, en ons speel het dier, verjaarsdagboodskap is al die lekker dinge, appel.
1: Van boer, loop die dier my are.
0: So ja, stuur het vir ons dier, kom ons gaan kyk wat sê appel.

Aerosmith, say dude looks like a lady. Oh, glam it, man. Nee, ja, dat is op het eind van jullie verjaardag. Boodschap is één verjaardag van mensen wat al naam gemaakt het en allerlei belangrijke, lekker dingetjes. Maar die mannen lopen lekker dier, so dit is verjaardag tijd. Ik zie jullie stier het al klaar dier. Jullie maken mijn hart voor mij blij, want jullie maken mijn werk voor mij redelijk baie makkelijker als jullie al zo vroeg aan die gang is. Which I just love. We sê dan, I love efficiency. Maar ja, ons gaan deurwerk. Het is vrijdag, man, is die 2 oktober. Ding al op lekker. Gloor het op gloor het nie. Is een maand weg van ons stemmerij af, natuurlijk. Dus die municipale verkiezing is een maand weg. En dames en heren, gaan stem. Stem met jou hart, stem met jou kop, stem met jou gewete, stem vir jou kinders, stem vir die volgende geslag, maar moet nie by die huis sit en sê vir jouself, ek het nie nodig om my stem te gebruik nie, want eendag gaan jou kinders vir jou vraag, papa, mama, wat het jy gedoen? En dan hoop ek jy kan sê, mama kind, ek het my stem gebruik, ek het my kant gedoen. Jy weet, op die einde van die dag, dames en heren, sit ons by die huis en ons klaar oor allerhande dinge wat aangaan in ons municipaliteite. As dit nou is kragprobleme of terwyl waterpaaie, maak die saak wat nie, kan ons nie by die huis sit en ons sê heel tyd, oma, dit, ons kan nie, ons moet stem. Gaan trek jou ex-maakste spot op die plek waar jy dink dit moet wees vir die municipale verkiesing en kom ons maak ons metro beter, kom ons maak ons land reg. So asjeblief, jylle gaan uit en gaan kry jouself reg vir die stemmerij, ek weet is 'n vakantiedag, maar ons dink ons kan hy braai maar een kant toe stoot, net om seker te maak dat ons gaan stem, man, is baie belangrik om so te maak, asjeblief, gaan uit, gaan stem, gaan trek jou kruisie, dit is baie belangrik dat ons dit gaan doen, en nou op die ding van, ja, maar jy weet, as ek nou nie, gaan stem net, Susan, asjeblief, los die koeksisters vir een oggend en gaan trek jou kruisie, en as jy terugkom, dan brag jy met jou koukie vinger tussen al jou Tommy's daar. Maar verder, kom ons maak hem lekker, man. Ons gaan met naar Fat Man toe en hy kan ons dan deertrek na ons verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het. Nou, hierdie song het toch al baie groot ophef gemaakt. Soveel sole die mannen om in die baan geskreed, pel.

0: Mij wil rijden, natuurlijk is niemand anders als meneer Fatman en hij zei, gaan een beetje dorp toe gaan. Hij betekent, keer voel het niet, die ding wil dorp toe, man. Je kan het niet beklein nie, het is wat het is. Betekent, keer dan voel je, man, die ding wil nou dorp toe. Hij is Fatman en natuurlijk saam met niemand anders te, als je mannen wat hij denkt kan be drop nie, ou pial Afrikaans wil dans. Nou, kijk ons bykie na dinge wat gebeur met verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het in die wereld rondom ons. Van hulle pie baie meer is ons, wel meeste van hulle eindelijk. Maar ja, kom ons gaan kyk na meneer John Morris. 41 jaar oud, jylle sal hem ken from The Nightmare Before Christmas. Hy het ook gespeel in Disney en Pixar, waar hy stemme gespeel het as Andy Davis in Three Story Stories. Dan verderop was het Yoko Zuna, as jylle WWF fan was die tyd, dan sê jylle hom natuurlijk onthou. Ons kyk ook na niemand anders as Charlie Adler, en nou as jylle fan was van Cow and Chicken, Cow and Chicken was groot in ons era, hy was cow, hy was een weird ding gewees op nou dime. Dan het ons Ian McNeese het eerst begin namaak vir homself in The Edge of Darkness, maar hy het gespeel in Ace Ventura When Nature Calls Around the World in 80 Days, hy het ook gespeel in Doc Martin, en ook in Stuart Little, ja, Stuart Little, want daar jylle nog die klein meids het ons allemaal mal gemaakt het, maar ja. Dan gaan ons verder die lijst op, een paar kokkedore wat kop uitsteek, maar kom ons eindig met hierdie ene, een multi-instrumenteel speler, sanger van The Police. Hy is natuurlijk bekend vir Don't Stand So Close To Me, A Message In A Bottle. Hy het ook een groot naam vir homself gemaakt met The Dream Of The Blue Turtles in 1985 en dan 10 albums oor 2 dekades. En dit natuurlijk, is die man wat hulle sê, is Sting. Crazy, ne? Crazy. So Sting, wat natuurlijk een baie groot Brit is, maar meneer Sting homself het baie treffers gehad, en hy is geken en gedoop as Gordon Matthew Thomas Sumner. As jylle nie geweet het, die meneer Sting, Gordon Matthew Thomas Sumner. Weird, doesn't fit the whole Sting vibe vir my nie.
1: Lekker familie naweer vir die netbank Delivest Melkfeest, Saterdag die 10e en Sondag die 11e oktober by die Gamblers Bay Hotel.
2: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders gaan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink altyd
4: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
6: Hallo, ek is Franja Du Plessis en jy is ingeskakel by Luister FM, jou lekker luisterstasie. Onthou.

0: blaas.
1: Zien we nog mijn blaas? Zit daar een jonka? Absoluut fantastisch. Die man kan kantigal van Blum, drumse drums, zit voor die zon. En ik hoop je mek voor die zon vandaag. En wees niet happy met wat jij doet, man. Maar het is nu tijd voor nog een verjaarsdagboodschap. Het is morgen, Gerkie. Hi. Wel eens mijn broer Jannie Dowling zeggen. Geluk met zijn 50ste huwelijksherdenking vandaag. En baie geluk met zijn verjaarsdag morgen van zijn broer Koos Dowling. En met vir die auntie ook geluk sê, onthou sy met jou broer opgeskeep sit. So dit is a two-way streak vandag, man, maar ons maak het lekker. Smile all the way to the bank. So ja, dit is amper tyd vir ons om oor te beweeg na ons nuus fronters toe, hier so op die lekker luisterstasie, ons vraag vir Frans Prins. Hy sê, jy onthou nie, wel ek onthou meeste van die tyd nie, maar kom ons trek op deur.

18 Till I Die. Ik dan gezegd met begrafenis zangdai. 18 Till I Die. Wel hard gezegd onder de rest. En Rikke snel sê, jy roer mijn koffie met cream mora daarin. Jy het geskankt bij die lekker luisterstasie, dames en heren. Het is lekker om samen met jullie te kijken op die Grootbank Breakfast. Ek is hier nog voor omtrent een uur voor ek jullie groet. Maar die vrijdag vibes, dat gaan die trek. Ek sien ons nog verjaarsdag boodskapies wat deurkom. Stuur hulle met liefde deur, as en belief. En ons maak het vir julle lekker. Nou natuurlijk, dames en heren, as julle daar is en julle kry so hier en daar 'n breek op luister, die FM ons vooral nederig om verskoning, dit is buiten ons beheer. Maar hulle is sterk bezig om daaraan te werk as die suppliers se kant af. So ons glo ons is daarom binnenkort weer

0: lang vanuit je sokkies en tas op, Lungela.
1: Kosten stijgen vooral. Maar bij Pops betaal jij minder. Ons weet het raak al moeilijker om je voertuigse onderhoud bekostigbaar te houden. Daarom brengt Pops die prijzen af, zonder om op gehalte te boet. Daarom het ons bij Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstprijzen verlaag. Beter prijzen op parten en olies. Diezelfde legendarische Pops gehalte en persoonlijke dienst. Ons het verskaffers behoorlijk vastgevat om voor jullie beter prijzen op parten en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gedienst, herstelwerk of nieuwe parten benodig, kom kry 'n kwotasie bij Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Tribeca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: terug aan in tyd, man, met Nieuwe en Vlaarke, natuurlijk Annelie van der Rooyen. Ek love it, laat hulle die ou songs terugbring. Ek flippin' love dit, laat hulle terugbring, man. Op die einde van die dag, is dit hoe ons het onthou, jy weet, dit is hoe ons dit voortleef. Dis ook om ek sê, soos Maisie Maisie van Zaan Sonnekus en van Kurt Darren, is so mooi gedoen, man. Verjaarsdag boodskapies, morgen my ou Gerkie, hallo jy. So wil net al my man, Jannie Downing, sê, geluk met hulle 50ste gauw, huwelik herdenking vandag, en dankie vir alles wat hy beteken. Dan, morgen is het sy verjaarsdag, ek gaan, het het al gelees, maar ek lees het weer, dit is een groote. Sê wil net vir Tina Kreer, sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag, hoop jy het een fantastische dag, die liefde Bianca. Oh man, ek love, I'm loving the love, loving the love. Kos aan hier na prop toe, hy praat van elke hond, en hy trek ons dier, en na ons nieuws fronters toe.
1: Volg ons op Instagram, @luisterfm.

zien en op mijn broek. En ik zei voor jou gebeden in die voetspoor van een boer. Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die balevoer vir jou en ook in die brief my broer.

zijn braaf uit de galeske vrouwen, die ritme van die zonzak. En als je hoort hoe die mensen hoor je praat, zal die voeren je om het moed pakken.

Het is hartelijk een goeie morgen op vrijdag die 2 oktober 2026. Welkom hier bij jou lekker luisterstasie. Dit is nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwijd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, solo gevlieg vanoggend op die Grootberg Breakfast. Vang hulle weer maandag. Selle tyd, selle plek daar op die Grootberg Breakfast. Hier is die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemorgen. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daar die woord van die Here uit by 9:30 wat maak nuus. En dan ook jou boodskappe 20 voor 10 local is lekker, het jy ooit feest die eerste uur verby. So ouder gewoonte, kom ons gaan groot, ons gaan huis die good morning, goeiemorgen, Big Mountain, baby I love your way.

0: Emily Moore, sal jy net myne wees, maar sy is klaar getroud. Natuurlik, vandag kuier ons al by die Gam 1000 en Etienne Kalitz gaan nou uitsaai tussen 12 en 3 en dan weer terug in die atelier, die grootman Biknik op die Biknik Drive. En is vrijdag vandag, hy gaan weer lekker muziek speel, donderdag is verby. Ek sê altyd van, hou nie van die donderdag hier, maar die ander is mooi. Kyk, hy man kan diep muziek speel die dag as hy lus is, ek weet nie of hy my hoor nou nie, maar hy kan as hy wil, nee, hy kan. Van allemaal seker Rika speel, dis een land. So Jan sê, dankie Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en steen ons vriende daar by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

Daar is hy die klanke van Jay en Leonie May met vir liefde. Niet voor het Leonie Lewis met Bleeding Love, een speciale versoekie van Elmay vir haar man Johan, met hulle 44ste huweliksherdenking. Baie, baie geluk weer eens aan hulle twee. Ek weet somme dat hulle nog vele jare gelukkig saam gaan wees. Nou vriende, jarenlange traditie van 37 jaar word van 2 tot 4 Oktober voortgesit

Dispatch maximum van 17 met 80% reën. Queenstown staan op 20 met 80% reën. Port St. John's 23 met 30% reën. Port Elizabeth 17 met 80% reën. Port Alfred, een maximum van 19 met 60% reën. Mtata 22 met 80% reën. Grahamstad staan op 18 met 60% reën. Graaf-Reinet 17 met 80% reën. Fort Beaufort 18 met 80% reën. Oos-London 22 met 60% reën. Cradock staan op 17 met 80% reën. Bishu 20 met 80% reën. Aliwal Noord, een maximum van 21 en Jeffreys Bay staan op 18 met 70% reën. Jou weer word vriendelijk verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You

Die klanke van Fat Man en hy sê vir ons, hy hengel by die huis. Net voor het prop met die job moet loop en Brendan Piper geef ons die rooi vlag. Tijd so 25 minuut voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Op die naweek af, skop ek is het en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ons is hier by die Gamduisend vis van competitie of hengel competitie. Hier by die Gamtoos Ferry Hotel. Het gaan jolig hier so, die manne is in die water. En ons wacht vir hy groot is wat hulle moet uitbring. Vriende, Eleconnect is een betrouwbare verskaffer van elektrische oplossings wat hooggehalte, betrouwbare en innoverende stelsels lever vir residentiële, commerciële, industriële en hernieuwbare energieprojekte. Ons specialiseer in elektrische installaties en instandhouding, sonkracht en omsetterstelsels. CCTV en sekuriteitsoplossings, toegangsbeheer, foutopsporing, inspeksies en sertifikate van nakoming. Volledige elektriese oplossings, kontak hulle by 072-900-3564. Jou elektriese verbinding en trotse borg van die Gamduisend.

0: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.
1: Lekker, jy wijf is gehad, man. Lekker met die etsie.

0: met z'n leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn. Hé hey, papi. Hé hey, vrouw zei ik ze leeg gaat. Maar als bak gaat hier op verschijn. Trek op in, trek op in. Kap, kap, kap, kap.
1: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

It's Later FM, Big Nick Simon, yeah, good luck, any younger would I lie to you. Arie Louise van Wyk, stout vir Jean Belcher, sing ons is Makarsen en I, Astronomia, Weistone en Tony Iggy, of soos baie mense omnoem, The Coffin Song. Tijd vir my, moet sê, tot ziens hier met een lieflike aand en een fantastische naweekie. Ek is maandag terug, selle tyd, selle plek. Met jou Big Nick Drive. Het gaan lekker reën môre. Ons het elke druppel nodig en ons is dankbaar daarvoor. Vooral met die somer, ons weet nie hoe droog dinge gaan word nie. Ons vat hom waar ons kan. Ek sê vir jou tot ziens. Jou nuus om 6 kom nog jou kant toe. Jy moet 'n lekker aand verder hê.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die ieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloemseizoen is ons verzoend.

zal het brand. En die warm van jouw woorden, fontein van mijn gemoed. Zou jij dat als verslaan?

0: Tibbega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.A. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.A. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Hey julle, dis Elvis Blue. Luister FM, jou lekker luisterstasie. Geniet dit.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Juanita Duplessis met Mengelmoes Skardu. Met Boer Adriana Nel met Timbuktu. Spaarskon is ek van 7:45 op die Vrydag aan die heel eerste een vir Oktober maand 2026 en ek hoop dit gaan goed met julle. Sit ook nog enige versoeke het, julle weet wat die LuisterFM WhatsApp lyn nommer is.
1: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: By Eastern Cape Caravan, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou camper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.

Het regio vertelt van een trieste plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zoals een dagaboy. Maar hij is Noors, hoor, jij verstaat niet mijn maat. Al die kanten van zijn bed is verkeerd, altijd kort van draad.

gespeel op vaste lande, selfs eiland hier en daar. Mense op my pad het ek voor baie lief geraak. Om elke hoek en draai. Ek het my hart verloor in die Vrystaat.

klein kar, de weg net daar jaar. En jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis, as ek verdwaal, as ek my richting verloor.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

eeuwige zoektocht naar die Rijnboogse punt. Ons zoek hier Rijnboogse punt.

Almal van ons soek mos iets op ons horizon. Alles dit ietsie kleins, iets wat nog moet kom.